Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Reden.
1: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 5:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. En wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 6 uur.
1: Corine Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

samen met Teddy Swims en Tones and I. You're the Gone, Gone and Gone. En daarvoor natuurlijk Miley Cyrus met Prisoner. En daarmee zeggen we ook meteen goedemorgen. Want het is lekker weer vandaag. Het wordt een mooie dag. En we gaan het weer doen. De ochtendshow.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Niet iedereen is blij met de mogelijke fusie van Rozendaal met Reden en Brummen. Burgerinitiatief Rozendaal maakt zich zorgen over het proces. Volgens hen gaat het proces snel, terwijl het college daar wel de noodzaak van ziet. Zij willen zo snel mogelijk aansluiten bij het fusietraject als gelijkwaardige partner. De gemeente Rozendaal organiseert op 2 november een informatieavond voor inwoners, waar zij vragen kunnen stellen en hun zorgen kunnen delen. De raad zal op 10 november een besluit nemen. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

even terug naar de jaren 80 op Studio Reden. Duran Duran hoorde je met Notorious. En Stella Lefty kwam aan je voorbij met Boston. Zo, het is bijna 6:30 geworden. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Tot 9 uur met leuke muziek. Met nu, Kevin James.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal.

0: Bij de aanval op de luchthaven van Riyad van gisteren is een dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Er was een inslag in de passagiersterminal. Er was ook een aanval op het vliegveld van Dammam aan de oostkust van Saoedi-Arabië. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Daarin verspreidt hij een politieke boodschap, maar de campagne is betaald van belastinggeld en dat mag niet. Het weer, eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon en een graad of 16.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Voorthuizen 6 kilometer. En op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7. In beide richtingen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Rede vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Even terug naar de jaren 80 op Studio Reden. Eind jaren 80 geloof ik. The Bengals, Walk Like an Egyptian. En Alex Warburn met Emerald Eyes. Zo. Dat is lekker. Zometeen Taylor Swift en Jan Verhelderen met het weer. Nu eerst Kelly Clarkson, Break Away.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag volgt er na een frisse en mogelijk ook mistige start een vriendelijke middag met veel zon. Bij een matige zuidenwind wordt het 17 graden. Later vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er mogelijk een lichte bui. Dinsdag overdag zijn er wel veel wolken en valt er een buitje, maar woensdag en donderdag worden twee droge dagen met geregeld zon. De zuidenwind houdt zich vaak rustig. De temperatuur stijgt verder door naar 18 of 19 graden bij een matige zuidenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

een klein beetje van Mabel met Mad Love op Studio Reden. Live vanuit Velp op 107.2. En een dierenomgeving, daar zijn we te beluisteren op 106.9. Maar natuurlijk ook wereldwijd via studioreden.nl. Via DHB+, daar zijn we ook te horen. In heel Midden-Gelderland. En natuurlijk via ons tv-kanaal, kanaaltje 42 bij Ziggo. Het is trouwens wel leuk om daar nog een keertje naar te kijken. Want je ziet ook hele leuke beelden van de IJssel onder andere. Ja, dus gewoon een keertje kijken. Kanaaltje 42 bij Ziggo. En heb je een andere kabel aanbieden? Kijk dan even op onze website.

0: Dit is Studio Radio. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Radio. 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file door een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken nu 11 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verder staat er alweer een lange file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Vught en Waardenburg 14 kilometer met 20 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Nijkerk 4 kilometer file met daar een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Tussen Arnhem en Nijmegen en tussen Nijmegen en Oss rijden geen treinen door uitgelopen werkzaamheden. Er rijden wel bussen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

boom, boom, boom, boom, firework. Natuurlijk, vuurwerk. Je hoorde Kate Perry en daarvoor Kygo samen met Max en Take Me Back. En daarmee wordt het bijna 7:10. Goedemorgen. Het is vandaag maandag 12 oktober. Ja, nog een paar maanden en dan is het alweer 2027. Tijd gaat snel als je er af en toe een keertje rustig over nadenkt. Tot 9 uur, dan zijn we er met leuke muziek. Met onderweg Bruno Mars, zometeen Rudy Mantle. En we hebben ook het lokale nieuws hier op Studio Reden. Het komt er allemaal aan. En wil je dat van tevoren even doorlezen, dan kan dat ook. Surf even naar studioreden.nl of download de app. Gaan wij door met een klassieker uit de jaren 80. Dit is Rolls Royce, je kent hem vast en zeker. Car Wash.

0: op studioreden.nl.
1: Burgemeester Carol van Eert gaat inwoners van Reden informeren over de mogelijke fusie met Brummen. Dat gebeurt woensdag 14 oktober tijdens een bijeenkomst van Redensdorpsbelang in partycentrum Ons Huis in Reden. Inwoners kunnen vragen stellen en vertellen wat ze van de plannen vinden. Ook komt de mogelijke aansluiting van Roosendaal aan bod. De inloop begint 's avonds om 7 uur met koffie en thee. Het gesprek start een half uur later. Ook niet-leden zijn welkom, maar aanmelden is nodig via een e-mail op info@redensdorpsbelang.nl. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Shine a Light. Mooie titel. Daarvoor Rudimental met Let Me Live. Maar toch, ik vind die Catherine and the Waves dijk van de plaat. Heerlijk. Ik moet hem geloof ik een paar keer vaker draaien. Dan begin je hem gewoon weer leuk te vinden. Nu heb je Radio Somber. Dit is 12 tot 12.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al veel langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, steenfabrieken en bakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Op de provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. Beide bestuurders kwamen om het leven, 2 inzittenden raakten gewond. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk met extra drukte op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen nu 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintem en Waardenburg nu zo'n 20 minuten oponthoud en 14 kilometer file. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 13 kilometer met een kwartier oponthoud. A326 Nijmegen richting Ravenstein bij knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En 303 Harderwijk richting Barneveld tussen Voorthuizen en de A1. 3 kilometer stilstaand verkeer met daar zo'n 20 minuten oponthoud door de problemen op de A1. Tussen Nijmegen en Elst rijden momenteel geen treinen. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Timberlake en Cry Me a River en Suzanne en Freek. Nederlandstalig werk op je radio. Je hoorde natuurlijk niemand. En de hoogtepunten van het NOS nieuws. Het kwam allemaal aan je voorbij. Nu Sven en Nobody's New.

0: without you.
1: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag volgt er na een frisse en mogelijk ook mistige start een vriendelijke middag met veel zon. Bij een matige zuidenwind wordt het 17 graden. Later vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er mogelijk een lichte bui. Dinsdag overdag zijn er wel veel wolken en valt er een buitje, maar woensdag en donderdag worden twee droge dagen met geregeld zon. De zuidenwind houdt zich vaak rustig. De temperatuur stijgt verder door naar 18 of 19 graden bij een matige zuidenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

gitaarwerk van de Pet Shop Boys uit de jaren 90. Suburbia. Daarvoor natuurlijk Jan van Gelderen met het weer. En Louis Capaldi, de man met de hete aardappel in de mond. Je hoorde hem hier op Studio Reden met Pointless. Zometeen Hozier met Too Sweet. Nu op je radio Douwe Bob in het Engels. Note to Self.

0: 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij gemiddeld, met nogal wat dagelijkse files met 5 tot 10 minuten vertraging. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met een kwartier oponthoud. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met ook daar een kwartier oponthoud. A12 Duitse grens Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer file. Ook daar is de vertraging zo'n 15 minuten. 20 minuten vertraging zien we op de A50 van Arnhem naar Oss tussen Heteren en Raapstein in 14 kilometer file. Van Eindhoven naar Arnhem rijdt het langzaam tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef met zo'n 15 minuten vertraging. En we zien wel een uur vertraging op de N303 van Harderwijk naar Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1, 3 kilometer stilstaand verkeer. Dat heeft te maken met eerdere problemen op de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Iedereen is blij met de mogelijke fusie van Rozendaal met Rhede en Brummen. Burgerinitiatief Rozendaal maakt zich zorgen over het proces. Volgens hen gaat het proces snel, terwijl het college daar wel de noodzaak van ziet. Zij willen zo snel mogelijk aansluiten bij het fusietraject als gelijkwaardige partner. De gemeente Rozendaal organiseert op 2 november een informatieavond voor inwoners, waar zij vragen kunnen stellen en hun zorgen kunnen delen. De raad zal op 10 november een besluit nemen. Je leest het gehele bericht ook op studiorhede.nl.
1: Wat gebeurt er in Rhede en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studiorhede.nl.

Een van die fijne plaatjes van NXS uit de jaren 80 die ik veel gedraaid heb in mijn leven. Never Tear Us Apart. En daarvoor Jamie Miller met Baby Doll. En we hadden ook nog het lokale nieuws hier op Studio Reden. Nu de nieuwe van Shepherd. Nou ja, nieuw. Dit is Symphony.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nog steeds zijn er grote spanningen tussen Houthi-rebellen en Saoedi-Arabië. Afgelopen weekend vielen de Houthis aanvallen uit op de Saoedische hoofdstad Riyadh. In totaal kwamen er 13 mensen om, waren ook honderden gewonden. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf kunnen praten. Dat is een voorstel van D66. Nu moeten ouders daar nog toestemming voor geven, maar soms zijn die juist betrokken bij de mishandeling. En bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Tempel en Waardenburg, 9 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Oss richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 met daar 20 minuten vertraging. A326 Nijmegen richting Ravenstein bij knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. Veel vertraging is er vanmorgen door werkzaamheden bij Voorthuizen op de N303 van Harderwijk naar Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1, 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Tower Hall in John Oates op Studio Reden. De streekomroep voor Reden en Roosendaal. Je hoorde Kiss on My List. Daarvoor Martin Garrix samen met U2 en Fireflies. Nu Duffy.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag volgt er na een frisse en mogelijk ook mistige start een vriendelijke middag met veel zon. Bij een matige zuidenwind wordt het 17 graden. Later vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er mogelijk een lichte bui. Dinsdag overdag zijn er wel veel wolken en valt er een buitje, maar woensdag en donderdag worden twee droge dagen met geregeld zon. De zuidenwind houdt zich vaak rustig. De temperatuur stijgt verder door naar 18 of 19 graden bij een matige zuidenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Stay the Night. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. De maandag de 12e oktober. Straks om 12 uur, dan zit hier achter de knoppen Richard Klopper. En vanmiddag tussen 4 en 7 Daniel Seelenblokker. Wat mij betreft, doe het rustig aan. Veel plezier met de rest van de programmering. Ik spreek je snel weer. Ik laat je achter met een klassieker van Belinda Carlisle. Dit is Leave a Light on Me.

0: 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
2: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
1: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
1: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op sommige plaatsen rijdt het verkeer nog langzaam over een flinke afstand. Zoals op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 12 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een kapotte auto stil. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer met 20 minuten vertraging. A325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen knooppunt Ressen en Westervoort 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En bij Voorthuizen is nog steeds vertraging door werkzaamheden op de N303 vanuit Harderwijk. Tussen Voorthuizen en de A1 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Bijenlint Veluwezoom deelt vanaf 14 oktober gratis bloembollen uit aan mensen die hun tuin bijvriendelijk willen inrichten. Nieuwe deelnemers kunnen na aanmelding een zakje met inheemse, onbespoten bloembollen ophalen. Ook krijgen zij een brochure met tips. Bestaande deelnemers ontvangen de bloembollen automatisch. Inmiddels doen 1000 tuinen mee in Arnhem, Rheden en Roosendaal. De actie moet bijen, vlinders en andere insecten meer voedsel bieden. Meer dan de helft van de 360 soorten wilde bijen in Nederland dreigt te verdwijnen. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn, Gal en Gal en Ethos hebben problemen met de computersystemen na een IT-incident. De websites liggen eruit en online bestelde boodschappen kunnen niet worden bezorgd. Albert Heijn wil nog niet zeggen wat er precies is gebeurd en of het gaat om een hack. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus, maar het blijkt dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Waardenburg 3 kilometer. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A50 Arnhem richting Os nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 11 kilometer. A325 van Arnhem naar Nijmegen, voor de Waalbrug bij Nijmegen 2 kilometer. En daar is het oponthoud 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag volgt er na een frisse en mogelijk ook mistige start een vriendelijke middag met veel zon. Bij een matige zuidenwind wordt het 17 graden. Later vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er mogelijk een lichte bui. Dinsdag overdag zijn er wel veel wolken en valt er een buitje, maar woensdag en donderdag worden twee droge dagen met geregeld zon. De zuidenwind houdt zich vaak rustig. De temperatuur stijgt verder door naar 18 of 19 graden bij een matige zuidenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort is dicht tussen Barneveld en Hoevelaken. Er is daar een ongeluk gebeurd. Omrijden kan via Barneveld en Ede over de A30 en de A12. Op de A50 Arnhem richting Os, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je nu 55 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie, die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio door een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En dit gaat naar verwachting tot 11:15 duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd en je hebt nu een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En het rijdt langzaam op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk zijn ze aan het bergen en daardoor doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, zo'n lekker weekend wel hoor. Dit was Somborg, My Body Isn't Ready.
1: Richard Klopper.
0: Ik ben uw gastheer tussen de middag hier op Studio Reden tussen 12 en 1 met een nieuwe aflevering van het lunchpakket. Opening in handen vandaag van Elton John en Britney Spears. Hold Me Closer doen we nu voor Simon Webb.

0: op studioreden.nl.
1: Schepen kunnen weer in beide richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen, nu het waterpeil is gestegen. Rijkswaterstaat heeft het eenrichtingsverkeer opgeheven dat sinds 25 september van kracht was. Dit maakte het voor schepen die vanuit Duitsland kwamen lastig, omdat ze moesten omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer. De vaargeul was eerder te ondiep en smal, wat tweerichtingsverkeer onveilig maakte. Er is echter kans dat er in de toekomst opnieuw maatregelen nodig zijn, aangezien de droogteperiode nog niet voorbij is. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Eerlijk is eerlijk, hij is lekker. Een nieuwe single van Douwe Bob vandaag in het broodrommeltje. No to myself. Nou, ik heb even gekeken. Even een nieuwe tatoeage gezet, hè. Hij is zijn lijf flink aan het versieren. Had geen plekje meer. Even nu eentje op zijn voorhoofd gezet. Daarvoor was het Olivia Dean, Man I Need. En daarvoor was het Simon Webb, Coming Around Again. Hier in de grootskantine van de Veluwezoom. Jan met het weer straks. Bij de kantineknaller Nielsen. Die heeft het ijskoud. Brrr. Die hoor je zo meteen naar Toto. Stop loving you. Studio Reden.

2018 voor Nielsen. En hij had het koud destijds. En als ik nu eventjes kijk, de officiële zendmasttemperatuur momenteel hier op de Veluwezoom is ook wat aan de frisse kant. 13 graden, maar ik zag Jan net al een beetje ijsberen met de weerkaarten. Maar volgens mij, een tipje van de sluier, temperaturen gaan ietsjes stijgen. Maar dat hoor je later in ons programma hier in het lunchpakket op Studio Reden. We gaan op naar de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie, naar het volgende.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold de Heerze. Of er sprake is van een hack is nog niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. De Marché des Enfants was een historisch monument in het centrum. Er raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyad schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven. Het weer, het blijft droog met af en toe wat bewolking bij 18 graden.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

versie van het lunchpakket. Het was Jamie Miller. En de vraag is, ja, ik snap hem, wie is dat eigenlijk? Nou, we hebben de redactie van het lunchpakket eventjes op zoektocht gestuurd. En die kwamen met het volgende. In 2007 deed hij mee met het Britse televisieprogramma The Voice of Uk. Ik neem aan dat ze daar de United Kingdom mee bedoelen. En de haal

Voor Samantha Mamba, muzikaal dan, met deze Gotta Tell You. Daarna is het eigenlijk een beetje stil geworden rond de zangcarrière van deze dame. Maar ze is eigenlijk ook actrice. Speelde mee in The Time Machine. Dat is een film uit 2002. Die heb ik dan zelf wel een keer gezien. En de tv-serie, dat is wat recenter. 2023 tot 2025. Harry Wild. En die is te zien op BBC First. Wie ook te zien is en te horen, dat is Jan van Gelderen. Zometeen met het weer voor Reden Roosendaal. Naar Miles Smit en Neil Horan.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag volgt er, na een frisse en mogelijk ook mistige start, een vriendelijke middag met veel zon. Bij een matige zuidenwind wordt het 17 graden. Later vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er mogelijk een lichte bui. Dinsdag overdag zijn er wel veel wolken en valt er een buitje, maar woensdag en donderdag worden twee droge dagen met geregeld zon. De zuidenwind houdt zich vaak rustig. De temperatuur stijgt verder door naar 18 of 19 graden bij een matige zuidenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

waren de Jonas Brothers hier in het lunchpakket op Studio Reden en Only Human. En de vraag van onze weerman is, zijn het broertjes van elkaar? Ja Jan, dat klopt. Een bijzonder scherpe opmerking zo op de maandagmiddag. De broertjes Kevin, Joe en Nick Jonas. En je kent ze van de Disney Channel. Onder andere van Camp Rock 1, Camp Rock 2 en Camp Rock 3 ook zelfs. En sinds 2023 hebben ze een eigen ster op de prestigieuze Hollywood Walk of Fame. Nou, daar moet je trots op zijn.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hull en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 november, september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio rijdt het verkeer met 10 minuten vertraging over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door 6 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en afrit Beest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Korte files nog in onze regio. Zo heb je 10 minuutjes vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... door 6 kilometer tussen knooppunt Everdingen en afrit Beest. En 5 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer, het is zacht met veel zon, blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag valt soms wat lichte regen, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A2 na 73. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Beest. 20 minuten vertraging. De A50 vanuit Arnhem naar Os. 10 minuten extra tussen Knoop het Valburg en Ravenstein. En dan de A73 richting Nijmegen tussen Haps en Malden. Doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Schepen kunnen weer in beide richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen, nu het waterpeil is gestegen. Rijkswaterstaat heeft het eenrichtingsverkeer opgeheven dat sinds 25 september van kracht was. Dit maakte het voor schepen die vanuit Duitsland kwamen lastig, omdat ze moesten omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer. De vaargeul was eerder te ondiep en smal, wat tweerichtingsverkeer onveilig maakte. Er is echter kans dat er in de toekomst opnieuw maatregelen nodig zijn, aangezien de droogteperiode nog niet voorbij is. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

op Studio Reden. We gaan naar de flits uit het verleden. Ja, we hebben natuurlijk in september hier in Nederland het oude wijverzomertje gehad. Hè, van de 15e tot en met, nou ja, 24e zo'n beetje, geloof ik. En nu ook afgelopen week weer een lekker zomers weer. Na zomerweer moet ik zeggen. Maar in Vlaanderen hebben ze ook zo'n periode. En daar spreekt men op deze dag over het Sint-Gomaris-zomertje. Dus kan deze dag alle kanten op. Maar op deze dag vriest het over het algemeen niet. Maar gebeurt dat wel, dan voorspelt de spreuk Wilfred Kou. Januari lauw. Dus wordt januari een beetje, ja, zo'n waterkoude maand. Hoop het niet. Want dat vind ik altijd heel erg. Je kan je er gewoon niet op kleden. Dat is onmogelijk, want het is altijd koud. Maar ja, we gaan zien wat er gebeurt. Jan van Gelder gaat het voor ons helemaal in de gaten houden. En die houdt ons altijd op de hoogte natuurlijk. Dan gaan we naar een sportieve gebeurtenis in 1895. Op Rhode Island in de Verenigde Staten werd toen voor het eerst een amateur golftoernooi gehouden. De winnaar in een deelnemersveld van 31 golfers is Charles Blair McDonald. En die heeft het toen op zijn naam mogen schrijven. Hoe fijn is dat? We gaan zo meteen naar muziek toe met mooie artiesten Lost Frequencies en Bastille. Maar eerst zijn hier de Jackson 5.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Brinkowitz, op de veiligheidstop in Warschau. In Aalsmeer woedt een brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. De oorzaak van de brand is onbekend. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Dan het weer. Het is zacht met veel zon en 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Oude Rijn en Beest. Dat geldt ook voor de A12 naar Duitsland bij Zevenaar. A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Ook 15 minuten vertraging. Een ongeluk op de A28 Utrecht-Zwolle.

0: hoe leuk is dat? Met Shakira naar Burgers' Zoo in Arnhem. Fantastisch. Hé, we gaan even kijken naar studiorede.nl, want daar is genoeg te doen wat dat betreft. En dat doen we ook in de app. We gaan naar Roosendaal. Daar is een drukke discussie over de fusieplannen. En Roosendaal wil graag fuseren met Rede en straks ook met de fusie van Brugge aansluiten. Maar niet iedereen is er even blij mee. Hoe dat zit, lees je dus op studiorede.nl. En in de gemeente Rede gaat de burgemeester ook nog met iedereen in gesprek over de fusie.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag volgt er, na een frisse en mogelijk ook mistige start, een vriendelijke middag met veel zon. Bij een matige zuidenwind wordt het 17 graden. Later vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er mogelijk een lichte bui. Dinsdag overdag zijn er wel veel wolken en valt er een buitje, maar woensdag en donderdag worden twee droge dagen met geregeld zon. De zuidenwind houdt zich vaak rustig. De temperatuur stijgt verder door naar 18 of 19 graden bij een matige zuidenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

spitsuur. Maar niet getreurd, want zometeen in vijf zijn we heel vlug weer bij jou terug met het tweede deel van de show. En dan gaan we er weer een mooi uurtje van maken op weg naar huis. Ik ga jullie helpen door die middagspits heen. Het is druk op de weg. Maar wij laveren ons wel door al die files heen. Komt helemaal goed. Dus zometeen in vijf. Hier op Studio Reden. Blijf erbij. Ik spreek je straks aan de andere kant van 5 uur.

0: 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag wat lichte regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu 100 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Oude Rijn en Beest. En voor de A12 naar Duitsland bij Zevenaar. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle heb je tussen de afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst nog een half uur vertraging. Komt er een ongeluk, de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De gemeente Rheden wil op bedrijventerrein Haveland ruimte maken voor 700 tot 1000 woningen. Maar hoeveel de ontwikkeling gaat kosten, is nog niet bekend. Ook is er nog geen startdatum voor de bouw. Het college overweegt om maximaal 3 miljoen euro beschikbaar te krijgen voor strategische grondaankopen. Verder onderzoekt de gemeente samen met de meteor en de eigenaar of het bedrijf kan verhuizen. Haveland moet uiteindelijk ruimte bieden aan wonen, werken en recreatie. De ontwikkeling loopt naar verwachting door tot 2040. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

andere bijzondere gebeurtenis. In Sarajevo werd toen de 6 miljardste wereldburger geboren. Secretaris-generaal Kofi Annan ging op kraamvisite. Nou, daar heb je ook niet de minste op bezoek, dus dat is ook weer een leuk begin zo. Wij gaan door nu met muziek. Zometeen Ed Sheeran en Camera, maar eerst is hier Stardust, heerlijk. Music sounds better with you. En met you bedoelen wij natuurlijk alle luisteraars, dus blijf lekker bij ons.

mooie plaats van Ed Sheeran en Camera. Jawel hoor, wij gaan zometeen naar headlines en verkeersinfo van 5:30 met deze drukke maandagmiddagspits. Ja, en dan gaan we het hebben over vakantie. Er komt weer een vakantie aan, hè? Of het is al begonnen nu, de herfstvakantie. Hoe lekker is dat? Ga jij nog wat leuks doen?

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn sluit lege schappen niet uit door problemen bij de distributiecentra. Het werk daar ligt gedeeltelijk stil door een online veiligheidsincident, zegt de topvrouw van Albert Heijn. Ze weet niet wanneer alles weer werkt. De NAVO is klaar voor een aanval op het bondgenootschap. Met die waarschuwing kwam de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Grinkiewicz op de veiligheidstop in Polen. Hij zei ook dat hij geen aanval verwacht. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid. Vrijdag waren er ook al rellen in Brussel. En het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking, morgen wat regen en dan wordt het een graad of 17.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 20 minuten vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. A12 naar Duitsland. Bij Zevenaar heb je een kwartier vertraging. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen de afrit Maren en Nijkerk. 11 kilometer en dat kost je nu zo'n 20 minuten extra. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem doe je echt tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: zover muziek van de Chainsmokers en Closer. En wij naderen dichter en dichter het weerbericht van Jan van Gelderen. Dat komt straks voorbij. Die is nog even aan het eten, dus dat komt helemaal goed. Wat ook leuk is, de Bauza is onderweg. Coldplay is ook nog onderweg. En Louis Fonsi. Dus dan weet je in ieder geval wat er straks aan gaat komen. Maar wat ik jullie even op attenderen wil, is de socials van Studio Reden. Die vind je op Facebook, X en Instagram. Like ons en volg ons daar en wees altijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws. En als je niet op de socials actief bent, dan kun je dat natuurlijk ook doen op studioreden.nl of via onze gratis app. Die kun je downloaden in de iOS App Store en de Google Play Store. En je kan ook nog eens jouw eigen nieuws met ons delen. Heb jij nog iets waarvan je iets hebt van, nou, dat wil ik wel delen met mijn regiogenoten? Nou, kom bij ons. Kom met ons in contact en laat het ons weten. En dan delen wij jouw verhaal met de regio. Dus hoe leuk is dat? Alles is welkom wat dat betreft.
1: Dit is Spitsuur.

0: Coldplay en The Hardest Part hier op Studio Reden. Zometeen Jan van Gelder, hij zit inmiddels naast me voor het weerbericht. Daar komt hij zometeen jou helemaal bijpraten over wat er de komende dagen gaat gebeuren qua weer. Maar eerst gaan we naar Louis Fonsi.
1: Hi.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag volgt er na een frisse en mogelijk ook mistige start een vriendelijke middag met veel zon. Bij een matige zuidenwind wordt het 17 graden. Later vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er mogelijk een lichte bui. Dinsdag overdag zijn er wel veel wolken en valt er een buitje, maar woensdag en donderdag worden twee droge dagen met geregeld zon. De zuidenwind houdt zich vaak rustig. De temperatuur stijgt verder door naar 18 of 19 graden bij een matige zuidenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaags geraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen heb je een kwartier vertraging door een auto met pech. Ook een pechgeval op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Vught en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Linkerrijstrook is dicht. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Een kwartier vertraging en dat geldt ook voor de A12 naar Duitsland bij Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: I got real fears, waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: Schepen kunnen weer in beide richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen, nu het waterpeil is gestegen. Rijkswaterstaat heeft het eenrichtingsverkeer opgeheven dat sinds 25 september van kracht was. Dit maakte het voor schepen die vanuit Duitsland kwamen lastig, omdat ze moesten omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer. De vaargeul was eerder te ondiep en smal, wat tweerichtingsverkeer onveilig maakte. Er is echter kans dat er in de toekomst opnieuw maatregelen nodig zijn, aangezien de droogteperiode nog niet voorbij is. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

er zijn soms mensen die denken dat ze alles weten. Mr. Know-It-All is daar een perfecte plaat voor natuurlijk. Teddy Swims. Maar we gaan ook door met lekkere muziek. Straks Jesse J. Met Domino. Heerlijke plaat ook weer. Maar eerst gaan we naar een klassieker. Dit is Fleetwood Mac en Don't Stop. Heerlijk. Op Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In verschillende distributiecentra van Albert Heijn ligt het werk stil als gevolg van een online veiligheidsincident. Dat heeft gevolgen voor de bevoorrading van de winkels, zegt het bedrijf. Vooral bij verse producten kunnen lege schappen ontstaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van het democratische congreslid Ilhan Omar. Er zou worden onderzocht hoe zij als kind vanuit Somalië de VS is binnengekomen. Omar is een uitgesproken criticus van president Trump. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaags geraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. En het weer, opklaringen, vannacht meer bewolking, morgen bewolkt, vooral 's middags regen en 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt nog even langzaam op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem ook 10 minuten vertraging tussen de knooppunten Paalgraaf en Bankhoef. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Speel Studio Reden.
1: Oké, ik speel Studio Reden af via Toe.

zal te horen krijgen. Dan ben je helemaal hot op de boter van iemand. En die zegt dan tegen jou, ja, sorry, I'm not in love. Helaas. Wij gaan zometeen naar Jan van Gelderen met het weerbericht. Dat doet hij vol van liefde voor jullie natuurlijk. Maar eerst een nieuwe plaat van Taylor Swift. Patient Zero.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Vandaag volgt er na een frisse en mogelijk ook mistige start een vriendelijke middag met veel zon. Bij een matige zuidenwind wordt het 17 graden. Later vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er mogelijk een lichte bui. Dinsdag overdag zijn er wel veel wolken en valt er een buitje, maar woensdag en donderdag worden twee droge dagen met geregeld zon. De zuidenwind houdt zich vaak rustig. De temperatuur stijgt verder door naar 18 of 19 graden bij een matige zuidenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

0: heb jij gedaan?
1: Mo, en dat heb jij gedaan. Mensen, dit was hem, Spitsuur, voor deze maandag. Dank dat je erbij was, vond het supergezellig. Een hele fijne avond en tot snel. Bye bye.

0: een uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
1: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
1: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
1: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
3: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in. En daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
2: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work. And we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
1: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
3: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
1: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
1: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
0: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7.500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van €7.500. Het weer: opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Ede. 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen... in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen... aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Studio Ede. 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer...